Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
4: Vidanova Group.
3: Vidanova Group brengt plannen tot leven.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

started it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijnen spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Ginwis. Zij krijgen de nieuwe begrotingsplannen te zien waar Jette vrijdag over sprak. Later spreken Jette en Heijnen ook met Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Bij een explosie in de binnenstad van Athene is zeker één persoon omgekomen. Een gebouw van twee verdiepingen stortte vrijdagochtend in. Reddingswerkers vonden het lichaam van een jonge vrouw. Vijf mensen worden nog vermist. Mogelijk gaat het om een Amerikaanse toerist. Ook naar een ouder echtpaar wordt gezocht. De oorzaak is onbekend. De overstromingen in Bangkok zijn volgens de lokale gouverneur gestabiliseerd. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen. Veel huizen en gebouwen staan onder water. Premier Anuttin Charanvirakul brak een bezoek aan Londen af. De regering waarschuwt tot en met zondag voor een lage drukgebied. China en de Verenigde Staten zetten een communicatiekanaal op voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van president Xi Jinping aan de Verenigde Staten. China zegt toe in 2027 en 2008 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de Verenigde Staten te importeren. De gemiddelde adviesprijs voor benzine is zaterdag gestegen naar €2,72,9 per liter. Daarmee is het record van vrijdag aangescherpt, meldt United Consumers. Diesel daalde met 0,6 cent naar €2,78,8. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: favoriete radiozender. Met de Paradise FM-app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM-app.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Bij een explosie in een woongebouw in het centrum van Athene zijn zeker 2 mensen omgekomen. De brandweer vond zaterdag het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw. De Griekse omroep ERT spreekt van 4 lichamen. 6 mensen worden vermist. Het gebouw stortte vrijdag in. Mogelijk ging het om een gasexplosie. Een schilderij van Leeuwen van Gogh is donderdag in Amsterdam onherstelbaar beschadigd geraakt bij een mislukte diefstal. Een man haalde het doek tijdens de opening van de expositie Rebirth in Shelter van de muur en verstopte het achter een bar. De clubmanager en bewaking hielden hem tegen. Het werk kostte €7.500. Senator Ted Cruz zegt dat het Witte Huis heeft toegezegd dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet verbiedt. Bloomberg baseert dat op ingewijden. De Amerikaanse regering zoekt manieren om diesel goedkoper te maken. De Europese Unie noemt een mogelijk verbod een slecht idee. In Someren heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere keren geschoten nadat een auto op een agent was ingereden. De agent kon net uitwijken. 2 mannen uit Polen van 24 en 41 jaar zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt denken samen een brede en stabiele meerderheid te kunnen leveren voor de begroting. Ze willen een akkoord sluiten met het kabinet. Dassen zegt dat Pro en Volt een meerderheid hebben in de Eerste en Tweede Kamer. Ze spreken premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que a começar como um sonho, a vira fé. Realisation, visualisation, eco-focus, realidade. Celebrar é a primeira página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op P2.

0: Nucuman Recycle.com. Cu Nucuman Recycle. Untu nostra traha pa un corsou mas limpi.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Harry Winterswijk met het nieuws. De politie deelt nog niets over de verdachte van het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad kwam om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Duikers vonden een wapen in het ei. In Ekurhuleni in Zuid-Afrika is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of de moorden verband houden en of een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw halfnaakt gevonden op een begraafplaats in Tembisa. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania heeft vertrekkende en binnenkomende vluchten opgeschort tot zondag 12 uur door vulkanische activiteit en het weer. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Catania is geannuleerd. Ook de vlucht terug op zaterdagavond gaat niet door. Bij een explosie in een woongebouw in het centrum van Athene zijn zeker 2 mensen omgekomen. De brandweer vond zaterdag het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw. De Griekse omroep ERT spreekt van 4 lichamen. 6 mensen worden vermist. Het gebouw stortte vrijdag in, mogelijk ging het om een gasexplosie. Een schilderij van Leeuwen van Gogh is donderdag in Amsterdam onherstelbaar beschadigd geraakt bij een mislukte diefstal. Een man haalde het doek tijdens de opening van de expositie Rebirth in Shelter van de muur en verstopte het achter een bar. De clubmanager en bewaking hielden hem tegen. Het werk kostte €7.500. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
6: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
7: Oh, fijn.
6: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
7: Nou, zet mij maar weer te koop.
6: Oké, wat wil je dan?
7: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
6: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
7: En die groene bank?
6: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: uw berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Trail Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
4: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
6: Is het ver, Arie?
4: Paar minuutjes in je Ferrari.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ben je nou weer bij je bijsite geweest?
3: Sorry, schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Venezolaanse interimregering en een deel van de oppositie hebben afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat gebeurde na gesprekken onder Amerikaanse bemiddeling. Een commissie van 7 leden onderzoekt hoe rechters worden gekozen. De gesprekken moeten de overgang naar een democratie op gang brengen. Duizenden mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de Spaanse overheid rond Ceuta. Demonstranten vinden dat de grenzen onvoldoende zijn beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. Volgens de regering waren er 20.000 deelnemers. De organisatoren spreken van 180.000. Pro-leider Jesse Klaver ziet voor het eerst bereidheid bij het kabinet om geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. De verschillen over de vermogensbelasting en het belastingplan zijn volgens Klaver nog groot. Volt-leider Laurens Dassen ziet nog te weinig investeringen in AI en de aanpak van klimaatverandering. China en de Verenigde Staten zetten een communicatiekanaal op voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat maakte het Witte Huis bekend na het bezoek van Xi Jinping aan de VS. China wil in 2027 en 2028 ook minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS importeren. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, reageert op de oproep van premier Rob Jette om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof juist zijn handen van de Verenigde Staten afhouden. De Verenigde Staten erkennen het hof niet en noemen het een gepolitiseerd hof. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
5: Oh, fijn.
4: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
5: Nou, zet mij maar weer te koop.
4: Oké, wat wil je dan?
5: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
4: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
5: En die groene bank?
4: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.

0: afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault M-bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca, simpel. De solution. Reis abo. Hasi compra di kas. Kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potime ster, pa tur dia. Kiba de warda. Hasi liye. Shop safe. Simpel. De way pa hasi. Simpel.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow loopt 4 jaar vertraging op. De derde start- en landingsbaan moet daardoor pas in 2039 operationeel zijn. De aanleg kost 49 miljard pond. Het pand staat op politieke vraag en verzet vanwege de verwachte geluidsoverlast. Joost Eertmans van Ja 21 en Chris Stoffer van de SGP zijn niet overtuigd van het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet. Stoffer zegt dat het stoppen van late abortus in ziekenhuizen voor hem een breekpunt is. Zonder die maatregel steunt hij de begroting niet. Het kabinet lijkt daar niet toe bereid. In Athene zijn na een explosie de lichamen gevonden van 6 vermisten. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een oude echtpaar. Het woongebouw stortte vrijdagochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog onbekend. Lokale autoriteiten houden rekening met een gasexplosie. De Venezolaanse interimregering en een deel van de oppositie hebben afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat gebeurde na gesprekken onder Amerikaanse bemiddeling. Een commissie van 7 leden onderzoekt hoe rechters worden gekozen. De gesprekken moeten de overgang naar een democratie op gang brengen. Duizenden mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de Spaanse overheid rond Ceuta. Demonstranten vinden dat de grenzen onvoldoende zijn beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. Volgens de regering waren er 20.000 deelnemers. De organisatoren spreken van 180.000. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten. Lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: feestje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Harry Winterswijk met het nieuws. Paus Leo XIV heeft in Parijs een openluchtmis gehouden op de Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren daar ongeveer 700.000 mensen bij. Vooraf reed hij in de pausmobiel over de Champs-Élysées. President Emmanuel Macron was niet aanwezig, zijn vrouw Brigitte wel. De uitbreiding van luchthaven Heathrow in Londen loopt 4 jaar vertraging op. De derde start- en landingsbaan wordt volgens de Telegraph pas in 2039 operationeel in plaats van 2035. Het project kost 49 miljard pond en staat op verzet vanwege zorg over geluidsoverlast. Joost Eertmans van Ja 21 en Chris Stoffer van de SGP zijn niet overtuigd van het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet. Stoffer zegt dat het stoppen van late abortus in ziekenhuizen voor hem een breekpunt is. Zonder die maatregel steunt hij de begroting niet. Het kabinet lijkt daar niet toe bereid. In Athene zijn na een explosie de lichamen gevonden van 6 vermisten. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Het woongebouw stortte vrijdagochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog onbekend. Lokale autoriteiten houden rekening met een gasexplosie. De Venezolaanse interimregering en een deel van de oppositie hebben afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat gebeurde na gesprekken onder Amerikaanse bemiddeling. Een commissie van 7 leden onderzoekt hoe rechters worden gekozen. De gesprekken moeten de overgang naar een democratie op gang brengen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
6: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
7: Sorry, schat. Ik kan

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

tickets anymore.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
3: Vidanova Group.
2: Vidanova Group brengt plannen tot leven.

0: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: huis. Ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
1: Oh, fijn.
0: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
1: Nou, zet mij maar weer te koop.
0: Oké, wat wil je dan?
1: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
0: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
1: En die groene bank?
0: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Harry Winterswijk met het nieuws. Paus Leo XIV heeft in Parijs een openluchtmis gehouden op de Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren daar ongeveer 700.000 mensen bij. Vooraf reed hij in de pausmobiel over de Champs-Élysées. President Emmanuel Macron was niet aanwezig, zijn vrouw Brigitte wel. De uitbreiding van luchthaven Heathrow in Londen loopt 4 jaar vertraging op. De derde start- en landingsbaan wordt volgens de Telegraph pas in 2039 operationeel in plaats van 2035. Het project kost 49 miljard pond en stuit op verzet vanwege zorg over geluidsoverlast. Joost Eertmans van Ja 21 en Chris Stoffer van de SGP zijn niet overtuigd van het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet. Stoffer zegt dat het stoppen van late abortus in ziekenhuizen voor hem een breekpunt is. Zonder die maatregel steunt hij de begroting niet. Het kabinet lijkt daar niet toe bereid. In Athene zijn na een explosie de lichamen gevonden van 6 vermisten. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Het woongebouw stortte vrijdagochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog onbekend. Lokale autoriteiten houden rekening met een gasexplosie. De Venezolaanse interimregering en een deel van de oppositie hebben afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat gebeurde na gesprekken onder Amerikaanse bemiddeling. Een commissie van 7 leden onderzoekt hoe rechters worden gekozen. De gesprekken moeten de overgang naar een democratie op gang brengen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
7: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
8: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
9: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
8: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee. Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Dan heb je geluk, want er is een hele hoop te doen. Lief, Wonder Woman, hoorde je.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Heel veel leuke dingen gaande op Curaçao deze tijden. Veel feestjes, maar natuurlijk ook de voetbalwedstrijden. We zitten alweer midden in het voetbalseizoen. Afgelopen donderdag was de wedstrijd tegen Costa Rica. Dat moet wel echt een spektakel zijn geweest. Het was natuurlijk in Costa Rica, dus er zijn niet echt veel mensen uit Curaçao, denk ik, bij aanwezig geweest. Maar dat veranderde van 3-0 achterstand naar 4-3 winnen. Dus dat is sowieso al een toon die gezet is voor het begin van het seizoen. En hopelijk wordt die toon verder doorgedrukt morgen, want dan is ook weer de wedstrijd tegen Nicaragua. Misschien ga je daar wel naartoe. Maar vanavond ook een groot feest op het programma, want Kaya Kaya vindt natuurlijk weer plaats. Ik zag toevallig net de map, dus de plattegrond, al voorbij komen. En het is weer onder de brug. En dat vind ik toch eigenlijk wel stiekem een van de leukste locaties die ze hebben. Natuurlijk ook het hele terrein daarvoor nog, dus vanaf de Roevioolweg eigenlijk naar boven toe, naar achteren. Kun je weer gaan genieten van de nieuwe muurschilderingen, fijne muziek, lekker eten. Ik ga er zo meteen nog wat meer over vertellen. Highlights een beetje doorlopen. Ook muziek van Santana komt eraan. En eerst Fleetwood Mac. Dit is Little Lies bij Paradise.

0: achter in de auto. Dat je met je vingertoppen net nog het stuur aan kunt raken. Terwijl je muziek van Santana en Mana op je radio hoort. Dan weet je dat het weekend vibes is. Dat je lekker aan het genieten bent van jouw zaterdagmiddag. En ik ben benieuwd, wat zijn jouw vibes? Je mag wel altijd laten weten wat er gaande is, waar de reis naartoe gaat. Of dat je gewoon lekker thuis aan het luisteren bent. Wat je daar aan het doen bent. Ik ben benieuwd, wat zijn jouw vibes? En wat wil je daarbij horen? Ook niet onbelangrijk. Want ik heb ook een berichtje binnengekregen van Dyron. Die wil graag een nieuwe muziek van Kev horen. Dan gaan we dat natuurlijk gewoon regelen. Dit is Ai Ai Ai.
1: Oké. Ese te va pa tu restanco. Vos sabo un poco, pero te caen, viste, cupo, está. Vas, te caen.

0: I'm a
1: fireball.
2: Pitbull en Fireball bij Paradise. Zo voelt hij wel een beetje rond deze tijd van de dag. De zon is flink aan het branden. Het is september, smeer je goed in, zorg dat je goed drinkt. Want dit zijn toch altijd de gevaarlijke uren van de dag. Of blijf gewoon lekker in je auto met fijne muziek. Dat is ook altijd een goed idee. Will Smith komt er zo aan bij Paradise. Man in Black en ook John Farnham hoor je zo.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Hij verkeert zelf inmiddels niet meer in de allerbeste gezondheid. John Farnham, You're the Voice, hoorde je bij Paradise. En hij is ook al 77 jaar, dus dat mag je ook ergens wel een keer verwachten.
1: Paradise FM.
0: Niet iedereen leeft voor altijd, maar hij is nog wel in leven. En deze levende legende is deze week geëerd in Australië. Dit is een groot tributeconcert voor hem gegeven. Het was de bedoeling dat hij daar ook zelf zou bij zijn, maar dat ging vanwege gezondheidsredenen helaas niet. Wie daar dan wel waren, waren onder andere Chris Martin, maar ook Celine Dion bracht een ode aan John Farnham. En dat deed ze in de vorm van het nummer dat je zojuist hoorde, maar dan met een kleine Celine Dion touch. Oh, ik zet er nu een andere doorheen. Ja, dit is hem wel.

prachtig. En dat ging dan nog de hele avond door met allemaal odes aan John Farnham. Dus een van de grootste artiesten die Australië ooit gekend heeft. Prachtig, vol meezingend stadion in Sydney met al die grote artiesten bij. Nou, zoiets mooiers kan je toch niet wensen dat je dat nog in levende lijven voor jezelf mag meemaken. Zometeen hoor je de Flame Boy

0: staat hier ook een vrouw in het pand die een hele hoop met mij doet. Maar het is niet positief.
1: Paradise FM.
0: Ik weet niet, moeten we dit ding niet gewoon een keer weghalen? Dat is een beetje een open oproep aan de collega's. Er staat hier namelijk een gigantische pop vlakbij de wc. Met heel lang haar en hele grote borsten. En de eerste keer dat ik die zag, schrok ik me al helemaal kapot. Maar nu staat hij al een tijdje. En toch blijf ik me elke keer kapot schrikken als ik naar de wc ga. Mocht je je afvragen, wat doe je dan in de tussentijd als je de muziek hoort op de radio? Want dan zit jij ook een beetje uit je neus te vreten. Ja, dat doe ik dan op de wc. Of dan haal ik wat koffie. En dat elke keer schrik ik toch weer van die pop. Het is echt een gigantisch ding ook, hè. Ik ben zelf al vrij lang. Maar dit ding komt nog een halve kop boven mij uit. Ze zit daar, zeg maar, om de hoek te kijken terwijl je koffie aan het halen bent. En dan zit er echt zo'n gigantisch vrouwenpostuur net om de hoek te kijken. Een beetje een judgy blik. Dat ik een koffie zit te pakken. Goed, ja, het lijkt me de hoogste tijd dat de pop de deur uitgaat. Want ik weet niet wat dit nog goed voor iemand doet. Hé, en zometeen gaan we het ook over de grappige, echt grappige dingen hebben. Daar heb ik namelijk iets leuks aan hier op het eiland. Comedy Café. Er zijn zometeen twee mensen voor in de studio die gaan vertellen wat dat allemaal precies inhoudt. Hoe je daarbij kunt zijn. Het is naderend voor iedereen die daar rijkhalsend naar uitkijkt. Zometeen komt ook Brian Ferry aan. En eerst hoor je Total Touch bij Paradise. Dit is Somebody Else's.

0: donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende en gevaarlijkere agressie. Hij verwees onder meer naar een brandstofblokkade en zei dat Cuba zichzelf zal beschermen. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep weg. Rodriguez Paria zei dat overleg mogelijk blijft. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Het dodental na het zinken van de veerboot Virgo Transport 8 in de Javazee bij Indonesië is opgelopen tot 64. 108 opvarenden zijn gered, 71 mensen worden nog vermist. Het schip was onderweg van Java naar Borneo. De zoekactie is met 7 dagen verlengd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Trouble met Trump in Tennessee. Wat is er aan de hand? Dat hoor je zo in de actualiteit.

0: Zaterdagmiddag. Madonna hoorde je bij Paradise in True Blue.
1: Directualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Trouble in Tennessee vandaag. De ruzie tussen Donald Trump en Amerikaanse nieuwszenders loopt opnieuw hoog op. CNN mag vandaag niet mee met Trump in het presidentiële vliegtuig naar Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd gaat bijwonen. Nou, normaal gesproken mag om beurten een van die grote nieuwsstations mee op zo'n trip. En uit solidariteit met CNN hebben de andere nieuwszenders nu geweigerd om nog beelden van Trump te maken. Dat geldt al voor ABC, CBS, Fox News en NBC. En de beslissing die komt kort nadat de rechter bepaalde dat CNN, MS Now en Politico weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. Daarom weigeren ze nu dus toegang tot de presidentiële aircraft. Maar welk liedje past bij dat akkefietje? Dat hoor ik graag van jou. Waar moet je bij denken bij deze weigering, deze eenzame vlucht van Trump zonder CNN aan de overkant van het gangpad? Laat het maar weten via 675-1031. Wat wil jij horen? Wat past daar mooi bij? Zometeen komt ook Tina Turner eraan. En eerst Junior Tekla. Dit is Queen in Flor bij Paradise.

0: voor de Juba Paradise met The River.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Er is een hoop te doen in Tennessee, maar CNN mag niet mee met Trump op de vlucht. Dat is vandaag gebeurd in het vliegtuig, had ze geweigerd, want er is nogal wat ruzie gaande tussen Trump en het nieuws. Wat daar voor gevolgen aan zitten, dat weten we nog niet. Maar wat daar voor muziek aan hangt, daar heb ik wel wat leuke suggesties voor gekregen. Jan die dacht namelijk, die eenzame vlucht richting Tennessee zonder CNN klinkt wel als The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. It's the sound of silence. And in the naked light. Dat is optie 1. Optie 2, die komt van Marcel, die dacht aan Jason Derulo en Riding Solo.

0: En Peter heeft nog optie 3 aangeleverd. Dat is eenzaam van de bankzitters. Die kende ik nog niet.
1: Zo eenzaam, ik ben helemaal alleen met eenzaam.
0: Nou, wil jij die verder leren kennen, dan stem je optie 3. Dus optie 1, The Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Optie 2, Riding Solo van Jason Derulo. Of ga je toch voor optie 3, Eenzaam van de bankzitters? Dat laat je dus weten in een appje. Dit nieuws is in ieder geval wel welkom bij ons. En ook bij Huey Lewis. The Power Love.

Power of Love, Huey Lewis en de nieuws hoorde je bij Paradise. En Trump zonder de nieuws, dat was de actualiteit vandaag. En we hebben een tijd bereikt, moet ik wel zeggen. Evenveel stemmen precies. Niet voor Riding Solo van Jason Derulo. Dat is de enige die afvalt vandaag. Zometeen hoor je dan Simon & Garfunkel voorbij komen met The Sound of Silence. En eerst de bankzetters. Dit is even

nieuw nummer leren kennen. En ook een hele hoop nieuwe woorden. Dankzij Peter, die vroeg hem aan in de Tractualiteit. En er zijn er twee winnaars vandaag. Want we hadden het over Trump, die alleen in zijn vliegtuig zit zonder CNN. En dat moet wel erg stil zijn. Jan, die vroeg Simon & Garfunkel aan. The Sound of Silence, hoor je nu.

0: keihard meezingen, dat doe je natuurlijk elke dag. Maar wanneer is de laatste keer dat je echt keihard hebt gelachen? Als je dat niet meer weet, dan moet je zeker even blijven luisteren. Want er komt iets aan wat jij heel erg leuk kan vinden. En misschien heb je het ook zelfs nog wel nodig. Oké, Nick Iglesias en Don Omar zo.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
5: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit is Paradise FM.
0: Het allereerste Comedy Café op Curaçao komt eraan.

0: heerlijke vibes van Don Omar, Danza, Kuturo. En er komt nog iets veel vrolijkers aan. Want er staat een comedycafé op de agenda. In november moet het gaan gebeuren. En daarom heb ik twee hele leuke gasten in de studio. Niet onbekend met Paradise, ook niet onbekend met dit tijdstip. Aranka, welkom.
1: Yes, daar zijn we weer. Oh, op met me.
0: Ja, nu even in de levende lijven hier in de studio. Mensen kunnen je inderdaad kennen van Hou op met me. We hebben een tijdje gedaan dat je vertelde over jouw levensperikelen. En toen heb je ook al genoemd dat dit in de pijpleiding zat, hè?
1: Absoluut. Het staat zelfs in mijn boekje, want ik wilde het al zo lang. En ja, het zit al meer dan 15 jaar in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Maar er moet er ook een keertje van gaan komen. En nou, uiteindelijk heb ik dat de ether ingeslingerd. Ben ik niet goed? Moet ik hierin praten?
0: Nog iets dichterbij. Ja, je mag hem echt opeten.
1: It's this thing off.
0: Thanks, John.
1: Dankjewel.
0: Ja, want John is hier ook in de studio. Die moet nu even teruglopen naar zijn eigen microfoon.
1: Het lijkt wel alsof je iets met licht en geluid doet.
0: Oh, jij hebt helemaal. Nu gaat het helemaal mis. Ja, ik dacht dat je bij die andere zat. Nee, nu ben jij er ook bij, toch?
2: Ja, ja, hallo. Ja. Hallo, gezellig.
1: Ja, een beetje zo chaotisch zoals het ook gegaan is met het Comedy Café.
0: Hoeft helemaal niks te kunnen. Je kan gewoon meedoen. Dat is ook jullie.
1: Ja, helemaal blij. Ja, nee. Ik heb het toen op Durf de Vragen gezet. En ik was een beetje bang dat ik daar reacties op zou krijgen. Van, nou, dat is hier niet, dus ga maar ergens anders zoeken. Maar
0: ja.
1: 80 likes en 50 reacties. Allemaal mensen die... het ging vooral om de locatie taggen. En nou, toen heeft John dat ook voorbij zien komen. En die wachtte geen minuut. Nou, 4 minuten eigenlijk. Die heeft mij toen gebeld.
0: Ja.
1: En die kwam ook een keer met ik, Rank, ik zit ook met hetzelfde idee al jaren. Ik denk, nou, hou op.
0: Wat grappig. Ja. En hoe is dat bij jou zo ontstaan dan, John?
2: Nou, toen ik Aranka zag. Ja. Nee, ik ben een heel groot fan van stand-up comedy.
0: Ja.
2: Sowieso van leuke, blijde boodschappen. Mensen op het podium die andere mensen aan het lachen maken. Er is al genoeg ellende en gezeik in deze wereld. En ik hou van leuke dingen zien. Vooral stand-up comedian.
0: Ja.
2: Dus daar ben ik ook al een paar jaar aan. Dacht ik van, gek, weet je wel, waarom is dat hier niet? Kunnen we dat hier niet doen?
0: Ja.
2: En toen kwam Aranka voorbij. En als Aranka voorbij komt, kan je haar niet missen.
0: Nee, nee. En ook jouw humor niet, hè? Dat weet iedereen, hè? Je hebt altijd wel een gevatte opmerking tussendoor.
1: Ja, absoluut. En ik weet ook zeker dat er heel veel mensen op het eiland lopen die dat stiekem ook hebben. En dat is natuurlijk wel gaaf als dat ook een keer op een intiem podium, moeten we echt erbij zeggen. Het is geen brakke put verhaal dat je voor 1200 man zit op te trainen.
0: Nee.
1: Het is echt een intiem, Mahai Grand Café, ook vrij centraal. En dat je dus 5 à 10 minuutjes hebt om jouw leuke materiaal. Misschien is iets wat je al jaren in de kroeg aan het vertellen bent. En dat iedereen zegt, joh, weet je wat jij zou moeten doen? Nou, dat kan nu dus.
0: Jij moet op een podium staan. Ja. En zo is het ook, hè? Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben in comedy. Iedereen mag zich opgeven.
1: Nee, het is alleen het meest belangrijke vinden wij. Toewijding, dat je je wel voorbereidt en dat je ook op komt dagen.
0: Dat is soms ook nog een drempel, inderdaad. En John is dan de MC van de avond.
2: Ja, ik mag het gaan presenteren. Ik doe ook het geluid.
0: Oké. Okay.
2: Ook de mensen een beetje helpen. Ik sta zelf op het podium natuurlijk met de band.
0: Ja.
2: Meestal niet nuchter. Dus dat gaan we deze keer wel proberen. Het moet een podium zijn voor mensen die denken, goh, dat lijkt me leuk om een keer te doen, weet je. Of ik wil graag een keer mensen vermaken. En dat kan op allerlei manieren. Leuke grappen vertellen. Echt stand-up comedy, levensverhalen vertellen die grappig zijn. Maar het kan ook zijn dat iemand denkt van, nou, weet je, dit is muzikant of gitaar. Die hebben een paar leuke liedjes geschreven waar mensen om kunnen lachen.
0: Ja.
2: Dus het is heel breed.
0: Ja.
2: De drempel willen we heel laag houden. We willen graag dat de mensen die dat eigenlijk ook al, net zoals ons lopen, goh, dat is leuk, dat wil ik ook een keer doen. Ik schrijf je in, kom langs.
0: Ja.
2: We zijn op zoek naar de First Six die mee gaan doen. Dat is, mag ik het zeggen, 6 november?
1: Vrijdag 6 november. Yes. Ja.
2: Is de eerste bij Grand Café Mahai. En we hebben daar een heel leuk podium. Vrij intiem, ook binnen. Het is gratis entree, je hoeft geen kaart te kopen. Neem, als je een broer, zus, neef, nicht, weet ik veel, die denkt dat het grappig is. Dan kan hij zich inschrijven bij ons.
1: Ja.
0: En je hebt geen auditieronde. Je kan wel gewoon. Of komt dat ook nog?
1: We hebben er wel bij. Ja, ik zal even in een nutshell vertellen. We hebben dus de website comedycafé-curaçao.com. Mm-hmm. En daar staat de mogelijkheid apply. Daar zetten we nog een keer duidelijk onderin. Je hoeft echt geen expertise te hebben hierin. Wel motivatie. En dan kun je het formuliertje invullen. Niet al te uitgebreid. Mm-hmm. Wel willen graag weten waarom je mee wilt doen. Hè?
0: Ja.
1: Wat jouw soort humor is, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan is het inderdaad wel zo dat we nog eventjes een 1-op-1 of 3-op-1 hebben met die persoon.
0: Ja.
1: Het liefst ook bij Mahai. Dat we eventjes de zetting kunnen voelen. Dus het is een gecontroleerde open mic. Het is niet zo dat jij op die vrijdagavond binnenkomt lopen, 3 rummetjes achterover tikt en denkt, ik ben super grappig.
0: Ja, ja, precies. Nee.
1: Wellicht in de toekomst, maar voor deze pilot hebben we zoiets van, we willen even zorgen dat we meteen iets neer gaan zetten dat het knalt. Dat iedereen denkt, wauw, want we willen het ook echt terug laten komen, toch John?
2: Ja, we gaan pilot, mag ik het pilots noemen? Ja. Vier pilots gaan we doen. Beginnende 6 november, iedere maand 1.
0: Ja.
2: En we zoeken dus, wat we zeiden, de first 6. We zoeken iedere avond 6 mensen. Mm-hmm. Krijgen 10 minuten op het podium. Dus het is niet zo dat je een half uur of een uur een heleboel moet volstaan te lullen. Dat je denkt, oké, wat moet ik nu vertellen? Dus 10 minuutjes. Nou, als we 6 mensen hebben, dat zal ongeveer een show zijn van 1,5 uur.
0: Mm-hmm.
2: En ja, we krijgen heel veel reacties. Hoeveel inschrijvingen zijn er nu? Aanmeldingen?
1: Ja, nou goed. Officieel zijn het er 4. En er zijn er nog mensen die wat meer informatie wilden bekijken. Nou goed, natuurlijk gewoon door naar de website. Want echt alles staat erop. In het Nederlands en in het Engels. Dus mensen kunnen daar gewoon rustig bekijken hoe vaak het er ook staat. Je hoeft geen comedian te zijn.
0: Ja. Hey, wat is de website?
1: Nog een keer. Comedycafé-curaçao.com.
0: Kijk.
1: En op de socials zijn we natuurlijk ook te vinden. Dus ik ben behoorlijk met mijn social media campagnes bezig geweest. Dus het is bijna raar zijn als ze er niet even bij zien komen. Maar nu lekker ook op de radio. Dus Curaçao zal weten dat het Comedy Café eraan komt.
0: Ga hem volgen, ga het sharen als jij grappige vrienden hebt die je denkt die moeten meedoen. En het lijkt me natuurlijk ook leuk in de aanloop daarnaartoe om misschien een van die comedians hier ook in de studio even langs te laten komen. Om alvast een voorproefje te geven op deze avond.
2: Dat is een heel leuk idee.
1: Ja, absoluut. Kijk, als je op het podium durft te staan, zou je toch ook achter de microfoon durven te
0: Precies,
1: gaan.
0: En nu hoef je niet het hele publiek in hun gezicht aan te kijken. Dus dat is misschien ook wel weer iets makkelijker. Alleen mij, ik ben heel makkelijk publiek. Alleen, ik lach heel snel.
1: Iets meer mensen die het horen, maar dan heb je zelf geen last van.
0: Ja, hey, precies. Dus,
2: ja, vind ik heel cool.
0: Dus ik zou zeggen, kom voor de 6e van november nog een keertje langs. Of een van jullie, of alleen de comedian mag ook.
2: We gaan een slachtoffer zoeken.
0: Ja, lijkt me hartstikke leuk.
1: Je weet wie je bent.
0: Hey, dat komt helemaal goed. De 6e van november, het eerste Comedy Café hier op Curaçao. Aranka en John, dankjewel voor het komen.
2: Dankjewel, Nadine.
1: Aan jullie!

Eddie Grant hoorde je bij Paradise richting de klok van 2 uur. Dat betekent dat we kort afscheid gaan nemen. Morgen om 12 uur ben ik gewoon weer met een nieuwe ronde van Weekend Vibes. Cool and the Gang hoor je zo meteen. Ilse de Lange, non-stop die lekkerste Paradise-bandmits. Zoals onder andere ook Billy Joel. My Life voor je nu. Ayo.

0: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood, om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten, bij Betty's. Altijd lekker.

0: ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Het dodental na het zinken van de veerboot Virgo Transport 8 in de Javazee bij Indonesië is opgelopen tot 64. 108 opvarenden zijn gered, 71 mensen worden nog vermist. Het schip was onderweg van Java naar Borneo. De zoekactie is met 7 dagen verlengd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: 80.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: 80.
2: Exactement.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
3: Je

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
4: Nossa logré, Turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
0: Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

Lex Jansen met het nieuws. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Het dodental na het zinken van de veerboot Virgo Transport 8 in de Javazee bij Indonesië is opgelopen tot 64. 108 opvarenden zijn gered, 71 mensen worden nog vermist. Het schip was onderweg van Java naar Borneo. De zoekactie is met 7 dagen verlengd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca simpel, the solution. Reis a bow. Hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potime ser, pa tur dia. Iba to warda, hasi liye. Shop safe, simpel. The way pa hasi. Simpel.
2: Tortur in Carrefour.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, kom op dan.
3: Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Het dodental na het zinken van de veerboot Virgo Transport 8 in de Javazee bij Indonesië is opgelopen tot 64. 108 opvarenden zijn gered, 71 mensen worden nog vermist. Het schip was onderweg van Java naar Borneo. De zoekactie is met 7 dagen verlengd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven. Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren. Van de druif, wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret de Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combo's, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. Het dodental na het zinken van de veerboot Virgo Transport 8 in de Javazee bij Indonesië is opgelopen tot 64. 108 opvarenden zijn gered, 71 mensen worden nog vermist. Het schip was onderweg van Java naar Borneo. De zoekactie is met 7 dagen verlengd. President Donald Trump heeft bevestigd dat hij een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. In het voorstel stond dat de straat van Hormuz onder voorwaarden kon worden heropend. Iran had het voorstel via Qatar naar de Verenigde Staten gestuurd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
6: Sorry, schat. Ik kan

0: Bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
3: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja, toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel

0: Lex Jansen met het nieuws. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie vreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerputten.